0: 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nederlandse Uurtje bij 3ZZZ 92.3 FM. Ik ben uw host Jonathan. Ik ga u door dit uurtje heen helpen. We gaan beginnen met wat muziek, wat mededelingen en de laatste voetbalstand. En natuurlijk gaan we ook heel veel plezier beleven. En samen gaan we er gewoon een leuk uurtje van maken. En u gaat ervan genieten. Dus onze eerste nummer is van Golden Earring en het heet Radar Love.

0: Ja, dat was Golden Earring met Radar Love. Nou, ik wil nu eens wat anders gaan doen deze week. Ik ga namelijk beginnen met het voetbal. Want Ajax heeft met 5-1 gewonnen. PSV wint en staat 4 bovenaan. Dus PSV staat dus 4 bovenaan. En op hetzelfde niveau als AZ, punten gesproken. Echter, PSV heeft een hoger doelsaldo. Dus PSV heeft 16 punten namelijk. AZ Alkmaar. AZ Alkmaar heeft ook 16 punten. Feyenoord daartegen heeft 14 punten. Ajax heeft 13 punten. FC Twente heeft ook 13 punten. En Excelsior heeft 10 punten. Fortuna zit er ook 10. Go Ahead Eagles 9. FC Groningen 8. NEC Nijmegen 7. Heerenveen 6. Sparta Rotterdam 5. Telstar 5. FC Utrecht 5. SC Cambuur 4. PEC Zwolle 4. Willem 2 heeft er 2. En ADO Den Haag heeft er 1. Het ziet eruit dat ADO Den Haag toch nog heel veel moeite heeft om zich staande te houden tijdens de Eredivisie. Ja, dat is op zich wel jammer. ADO Den Haag hoort eigenlijk wel thuis in de Eredivisie. Waar nu momenteel nog niet. Dan gaan we door met de keukenkampioenschap stand. En dan kijken we, daar ga ik de punten niet van oplezen. Maar daar gebeurt ook een hele hoop interessants. Namelijk, volgens de ESPN-website, dat Heracles Almelo op nummer 1 staat, heel terecht. Almere City staat op nummer 2. MVV Maastricht op 3. VVV Venlo op 4. FC Emmen op 5. Jong PSV op 6, dat is heel knap. Op nummer 7 Roda Kerkrade. Op nummer 8 RKC Waalwijk. Op nummer 9 Vitesse. Op 10 Jong... op nummer 10 Jong AZ. Op nummer 11 FC Volendam. Op nummer 12 Helmond Sport. Op nummer 13 NAC Breda. Op nummer 14 FC Eindhoven. Op nummer 15 Jong FC Utrecht. Op nummer 16 Jong Ajax. Op nummer 17 FC Den Bosch. Op nummer 18 FC Dordrecht. Op nummer 19 De Graafschap. Op nummer 20 Top Os. Ja, dat was het voetbal voor deze week. En dan gaan we weer door met de muziek. En dan hebben we Het Dorp van Wim Sonneveld.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinder in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor een zand.

Leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Dat was het dorp met Wim Sonneveld. Dan het volgende nummer is van Boudewijn de Groot met Prikkebeen. Hier komt hij dan, Boudewijn de Groot met Prikkebeen.

Ja, dat was Boudewijn de Groot met Prikkenbeen. Dan hebben we nog een paar mededelingen. We beginnen met Tempo Dulu. En Tempo Dulu is elke tweede donderdag van de maand lunch in social restaurant Bintang, Indonesian restaurant. Op 75 Stud Road in Bayswater. Contact Ellie op 9511-4392. Dus Ellie 9511-4392. Als u ook heerlijk Indonesisch wilt eten. En Indonesisch is heel lekker. Mijn favoriete gerecht met Indonesisch is Soto Betawi. Volgend jaar bestaat de Limburger Kangaroos 70 jaar. En dat gaan we dan vieren met een carnaval. Maar daar zal ik u ter zijner tijd op de hoogte voor houden. Ja, dan hebben we nog een paar. Als u nog tijd over heeft om vrijwilligerswerk te doen, dan kunt u Tanja bellen op 0402-051653. 0402-051653. Of Lauren op 0401-531621. Op Lauren 0401-531621. En Tanja op 0402-051653. Dit is voor Dutch Care. En die heeft gewoon vrijwilligers nodig om een paar keer mensen gezelschap te geven. In Carrum Downs, Avondrust Manor, en Overbeek Manor en Margriet Manor in Kielzit. Dan willen we u ook nog verzoeken van, als u iemand mensen weet die nog lid willen worden van 3ZZZ, dan kunt u Ina bellen. En dan kunt u ook mensen lid maken en zorgen dat wij zorgen dat we gewoon door kunnen blijven gaan met wat we doen. En dan hebben we ook nog een mededeling van de Zing Sing Community. Dus het koor, het Nederlandse koor. En dat is in de Soul Green Community Center in South Melbourne. En de kosten is $20 per sessie of $180 voor het hele seizoen. En iedereen die het Nederlands een warm hart toedraagt en een beetje kan zingen, die kan lid worden. En ze treden op in het Holland Festival, het Tulp Festival, Sinterklaas en andere community events. Dus het is www.zingsingindutch.com en op Facebook. En Helen van der Lagel zal ook nog willen meedelen dat ze acknowledge the Boonerong people, the traditional custodians of the unceded lands on which I live, work and play. Dan hebben we de German Speaking Society. En ik ga gewoon het voorlezen tot het eind van het jaar, want we zijn eigenlijk praktisch aangekomen bij het eind van het jaar. Dus op 19 september is de Silver Echoes Anniversary, dus als u vandaag wilt langskomen in de St. Patrick's Community Center in Jones Street, Lilydale, dan kan dat. Op volgende maand, 17 oktober, is de Oktoberfest met de Bavarian Boys. Op november 14, Cup Day met PJ. Op 12 december, Kerstmis met de Silver Echoes. En op nummer 31 december is New Year's Eve met de Bavarian Boys. Als u wel aanwezig wilt zijn, kunt u Rita bellen op 973-52438. 973-52438. En dat waren de mededelingen voor vandaag en voor de rest van het jaar. Dan gaan we door met de muziek. En dat is, het volgende nummer is van Anneke Groenlo met Santo Domingo.

Dat was Anneke Gronlo met Santo Domingo. Het volgende nummer is van Django Wagner, Eenzaam, Alleen en Verloren.

Dat was Django Wagner met het Eenzaam Alleen en Verloren. Dan nieuws. Helaas is Henk Kroes op 87-jarige leeftijd gisteren overleden. En hij was de voorzitter van de Elfstedentocht en tijdens de laatste tocht in 1997. Henk Kroes, voormalig voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is gisteren op 87-jarige leeftijd overleden. In 1997 kondigde hij de 15e en laatste Elfstedentocht aan met de gevleugelde woorden: "Het giet on." De in Ter Kapelle geboren Fries maakte 37 jaar deel uit van de bestuurder van de Elfstedentocht en reed de tocht ook de laatste keer zelf. In 1963, de barre 12e editie van de Tocht der Tochten, reed Kroes het zelf, maar hij haalde de finish niet. Hij werd net als bijna iedereen in Franeker van het ijs gehaald. 6 jaar later werd hij ijsmeester bij de Friese Elfsteden, een functie die hij 25 jaar bekleedde. Vaak moest hij Nederland teleurstellen met de mededelingen dat het ijs niet goed genoeg was voor de Elfstedentocht. Maar in 1985 en 86, tijdens de tochten van Evert van Bertham, kon hij het ijs wel goedkeuren. Eind 1994 nam Kroes het voorzitterschap van de Friese Elfsteden over van Jan Sipkema. Hij kon de eerste jaren meteen aan de bak. In 1996... dat het hele land na een zware vorstperiode op het groene licht te wachten, maar de voorzitter en het bestuur vonden het niet veilig genoeg. Het kwam Kroes op de nodige kritiek te staan. Een jaar later was het wel zover. Zijn It Giet On, een uitspraak over het kaatsen, waarvan hij van tevoren uitgebreid had over nagedacht, bracht Nederland, de Elfstedentocht en Kroes eeuwige roem. Kroes nam in 2007, toen hij 69 was, afscheid van de Vereniging van de Friese Elfsteden. Ja, dat is wat er aan de hand was. Dus helaas rust in vrede, Henk Kroes. En dan hebben we nog een andere iemand die afscheid neemt. Die is niet overleden overigens. Maar Stefan de Wallen geeft zijn staf door en neemt de afscheid van zijn Sinterklaasrol op 5 december. Stefan de Wallen geeft na 15 jaar zijn staf en mijten door aan een ander en neemt afscheid van het Sinterklaasjournaal. Dat meldt de NTR. Het grote boek sluit daarmee voor de 61-jarige acteur. Met het afscheid komt er een eind aan de iconische uitspraken met hallootjes en dag hoor bij de binnenkomst in de Nederlandse havens. De afgelopen jaren verwelkomde de Wallen op die manier duizenden kinderen, volwassenen op de kaders en miljoenen kijkers thuis. De Wallen gaf zijn Sinterklaas een heel eigen karakter, schrijft het NTR. Volgens de Omroep groeide de Wallen uit tot een van de meest vertrouwde gezichten van de decembertijd en zijn onlosmakelijk verbonden met de herinneringen van een hele generatie. De acteur zegt met dankbaarheid en pijn in zijn hart te stoppen. Als adviseur van de Nationale Sint, en hij wenst zijn collega's en crew een goede vaart toe. Aan alle kleine en grote kinderen van Nederland zeg ik: het was een eer en een genoegen. Wees lief voor elkaar, dag hoor. De Matthijs Jansen van het Instagram-account suggereerde vandaag dat de Wallen zou stoppen. Hij bericht dat de 54-jarige acteur Dan Schuurmans de rol op zich zou nemen. Maar de NTR wil daar nog geen uitspraken over doen. Kort na de bekendmaakte plaatste de vrouw van Daan Schuurmans, actrice Braga van Doesburg, een foto op haar Instagram en daarmee leek zij de nieuwe rol van haar partner te bevestigen. De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Grave in de gemeente Land van Kuik en daar zal de opvolger van de Wallen te zien zijn. Het is de eerste keer sinds 2000 dat een Nederlandse Brabantse gemeente is uitgekozen als locatie voor de landelijke intocht. Die is op 14 november vanaf 12 uur te zien op de NPO3. Die week beginnen de uitzending van het Sinterklaasjournaal, die opnieuw gepresenteerd wordt door Merel Westrik. De Wallen nam in 2011 het stokje over van Bram van de Vlucht, die de rol van de Sint 25 jaar lang vertolkte. De NTR was voornemens om dat nieuws bekend te maken in een speciale uitzending van het Sinterklaasjournaal, maar het nieuws lekte vroegtijdig uit op de eigen website. Van de Vlucht overleed in 2020 op 86-jarige leeftijd. Het Sinterklaasjournaal van de NTR won vorig jaar de Machiavelli-prijs voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van communicatie. Presentatrice Merel Westrik, die in 2024 stokje overnam van Diewertje Blok, nam de prijs namens het programma in ontvangst. Ja, dat is
Dat is een hele mooie meldpunt als je daar zo op zit te wachten. Nou, er zijn ook andere nieuws, maar het is meer van dit was echt heel erg leuk om om te vertellen wat Sinterklaas heeft ook voor mij. Ik ben er ook een beetje mee opgegroeid, zal ik maar zeggen, die Sinterklaas. Nou, en dan gaan we door met het volgende nummer, want we gaan gewoon weer muziek spelen. En dat is van de Frank Boeiengroep met Zwart-Wit. Hier komt u dan, Hans Boeiengroep met Zwart-Wit.

0: Ja, dat was de Hans Boeigroep met Zwart-Wit. En dan voor onze volgende nummer gaan we naar... hoe heet het nummer? Hugo Matthijssen met Ik ga naar huis.
1: U.S. border. You know, they might want to drive an hour more just to come to us, which that's fine. It's, you know, it's up to them. Your business.

Hugo Matthijssen met Ik ga naar huis. En dan het volgende nummer is van Bluff en Counting Crows met Holiday in Spain.

Ja, dat was Bluff met Counting Crows. Met Holiday in Spain. En dan is er nog voldoende ander nieuws. En dan de emancipatie in vrouwen neemt af. Staat hier.

0: op nu.nl. Nederland blijft op het gebied van emancipatie van vrouwen achterlopen op verschillende Europese landen. Op de wereldwijde emancipatieranglijst is Nederland dit jaar 3 plekken gedaald naar de 46e plek. De daling laat zien dat de emancipatie in andere landen sneller verloopt dan in Nederland. De jaarlijkse emancipatieranglijst van het World Economic Forum wordt opgemaakt aan de hand van de emancipatiescore. Die score geeft aan welk deel van de genderkloof gedicht is. Nederland heeft een score van 75%. Daarmee staat Nederland net boven landen als Zimbabwe, Guatemala, Honduras en Wit-Rusland. Of Belarus. Over de afgelopen 3 jaar is een afname van de score te zien. In 2023 was de score nog 77,7%. Toen stond Nederland nog op de 28e plek. Tot 2015 stond Nederland nog jarenlang bij de beste 15. De score wordt opgemaakt op basis van 4 aspecten. 2 van die aspecten zorgen voor een achterstand ten opzichte van de buurlanden, zegt Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verzamelde voor het onderzoek de Nederlandse gegevens. Vrouwen onderbreken vaker hun loopbaan. 1 aspect waar Nederland het niet zo goed doet is de arbeidsparticipatie en kansen voor vrouwen, zegt Volberda. Weliswaar hebben veel vrouwen een baan, maar hoger de functie, hoe minder vrouwen zo'n functie hebben. 30% van de leidinggevende functies wordt vervuld door een vrouw, zegt Volberda. 1 belangrijke reden daarvoor is dat vrouwen duidelijk een deeltijdfunctie hebben, omdat ze vaak hun werk combineren met het ouderschap. Meer vrouwen dan mannen kiezen bovendien voor een loopbaanonderbreking na de geboorte van een kind en leveren ze een achterstand op in hun carrière. Het Verenigde Koninkrijk en Duitsland hebben de emancipatie op dat gebied beter op orde en staan ook plek 5 en 9. Maar dus kan de in Scandinavische landen wordt het verplicht. Het verschil echt groot. Zij hebben betere voorzieningen die vrouwen faciliteren om deel te nemen aan het arbeidsproces om gezin en werk te combineren. Denk aan betaald partnerverlof, oudersgratisverlof en gratis kinderopvang. Ook is in Scandinavië de wetgeving op het gebied van genderdiversiteit. In Noorwegen moet bijvoorbeeld 40% van een raad van bestuur bestaan uit vrouwen. De tweede categorie waar Nederland slecht scoort is politieke invloed. Daar wordt gekeken naar het aantal parlementsleden en ministers. In Engeland is dat bijvoorbeeld 50%. Op 2 aspecten scoort Nederland wel hoog. Daar gaat het om onderwijs, waar vrouwen het veel beter doen dan mannen. En om gezondheid, waar ook weinig verschil te zien is. De emancipatielijst wordt voor de 17 jaar op een rij aangevoerd door IJsland. En daarna wordt Finland, Noorwegen en Namibië, dat voor de 7e jaar in de top 10 staat. Wereldwijd is de genderkloof voor 69,2% gedicht. De onderzoekers schatten dat op basis van het huidige emancipatietempo het in 2164 de kloof helemaal gedicht is. Ja, dat is dus. Australië staat trouwens op de op de 8e plek met de emancipatie van vrouwen. Maar of de vrouwen dan daadwerkelijk echt super gelukkig zijn hier, dat valt toch wel te bezien. Dan gaan we weer door met de muziek. En het volgende nummer is van Stef Eckel met De Zwerver van Amsterdam.
1: Flexibility. I mean, but let business figure out.

0: Dat was Stef Ekkel met De Zwerver van Amsterdam. Het volgende nummer is een kort maar krachtig nummer. En dat is van Wan Cornelis met Laat de hele boel maar waaien.
1: Yeah, and...